0: Q Music. Maximum Summer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Limburg nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q-Music. Maximum sound.

0: Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Explosies op allerlei plekken in Iran. Amerika valt het land opnieuw aan. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Van een vechtpauze tussen de twee landen is geen sprake meer. De Amerikaanse president Trump is klaar met Iran.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: Uitschot noemt Trump Iran. Dat land zegt weer terug te gaan slaan. 3 jaar cel voor een man die eerder dit jaar drugs smokkelde in een trein van Amsterdam naar Oostenrijk. Tijdens een controle viel hij op. Hij was bloednerveus, had weinig bagage bij zich en vertelde steeds andere dingen over waarom hij op reis was. Op een röntgenfoto later kwam de aap uit de mouw. Hij had 75 zakjes cocaïne en heroïne in zijn lijf zitten. Straatwaarde €50.000. Pas op als je crossmotor wil verkopen. De politie waarschuwt voor oplichters die er vandoor gaan tijdens een proefrit. Tientallen meldingen kreeg de politie hierover de laatste tijd, uit het hele land en ook uit het buitenland. Verkopers worden steeds naar Utrecht gelokt, waar de koper zogenaamd die proefrit wil maken, maar de oplichter komt nooit meer terug. En de halftime show bij de finale van het WK voetbal wordt steeds groter. Nog een superster is toegevoegd aan de line-up. Ook Justin Bieber zal volgende week zondag optreden in New York. Madonna, Coldplay en onder andere Shakira waren al bevestigd. Ook de Muppets zijn erbij.
2: What's a halftime show?
3: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
0: Wie tegen wie voetbalt is natuurlijk nog even afwachten. Vandaag is de eerste kwartfinale, Frankrijk-Marokko. Dan het weer van Weerplaza, in het noorden en midden bewolkt, in het zuiden zon. Vanmiddag overal zon en 21 tot 29 graden.
4: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Music. Je luistert naar

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gig.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: voor jij kunt besparen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouden.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
14: Goedemorgen. Iran zal reageren op de aanvallen van Amerika, dat zegt een bron bij het Iraanse leger. Het Amerikaanse leger zegt dat het bij de meest recente aanvallen 90 militaire doelen in Iran heeft geraakt, waaronder luchtverdedigingssystemen. Een dag eerder werden ook al tientallen doelen geraakt. President Trump dreigt al met nieuwe aanvallen.
15: As far as I'm concerned, it's over. I'll give a little warning, we're gonna hit them hard tonight.
14: En maakte het dus ook waar. Volgens de VS is het een reactie op het schenden van de vechtpauze tussen de twee landen. Dat zou Iran hebben gedaan door schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Tieners gaan toch niet langer de cel in. Het kabinet ziet volgens de Telegraaf niets in het plan om de maximale jeugdstraf te verhogen. Dat zou jongeren die hele erge dingen doen langer kunnen vastzetten. Maar het kabinet wil het houden zoals het is. Er zou geen bewijs zijn dat lange straffen ervoor zorgt dat jongeren minder snel weer in de fout gaan. En het is volgens de regering belangrijk dat kinderen op deze leeftijd goed begeleid worden. Een man is opgepakt voor de cocaïne die laatst werd gevonden tussen bananen in Lidl supermarkten in Brabant en Limburg. De man wordt verdacht van drugsmokkel. Hij werkte voor een transportbedrijf. Dat bedrijf heeft volgens de politie niks met de drugszaak te maken. Het huis van de man is doorzocht. De politie heeft ruim een halve ton aan geld in beslag genomen, net als een auto en een boot. Bellend op de fiets krijg je normaal gesproken een boete, maar de rechter maakt een uitzondering voor een vrouw uit Naarden, schrijft RTL. Ze was een paar jaar geleden bang op de fiets in een bosgebied. Ze belde haar moeder toen een man die voor haar fietste steeds achterom keek, naar haar. Niet veel later kwam ze de politie tegen en kreeg ze de boete van €75... omdat ze haar mobiel vasthield. Die hoeft ze dus niet te betalen, de rechter zegt veiligheid voorop, maar in dit geval was dat het inschakelen van hulp. De agenten hadden wel iets menselijker mogen zijn. En dan het weer van Weerplaza, als het nu nog bewolkt bij je is. Vanmiddag is het overal zonnig, 21 tot 29 graden.
16: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
17: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
18: De tent staat.

0: Wakker.
1: Goedemorgen, 7:10 zitten we inmiddels. Het is vandaag weer een mooie dag in het vooruitzicht. Tenminste, als je van warm weer houdt. Ja, dat is wel een voordeel. Een voorwaarde, anders gaat het niet lukken natuurlijk.
0: Daniel Smulders.
1: Vanmiddag volop zonnig in Limburg. Lekker zomer. Ze blijft de hele dag zonnig. Dieren naar een stapelwolkje. Gaatje van 28. En ook na vanavond blijft het heerlijk. Na zonsondergang is het nog lange tijd ruim 20 graden. Morgen nog warmer dit weekend. Temperaturen boven de 30 graden. Ja, ga er maar aan binnen, zou ik zeggen. Ja, toch? Sommige is prima. Anderen vindt het verschrikkelijk. Ik moet zeggen, gisteren was een mooie, fijne dag. Gisteren was het namelijk was het nog bewolkt uiteindelijk. Waardoor het op een of andere manier minder warm was. Het was veel beter te doen. Zoals het gisteren was, mag vandaag ook. Ja? Geef het even door, misschien dat het lukt. Denk je niet door trouwens, maar je weet het niet. Er is een nieuwe wereldster toegevoegd aan de line-up voor de halftime show tijdens de WK-finale. Eerder al aangekondigd. BTS, Shakira, Madonna, Coldplay en de Muppets.
2: Wat een halftime show?
3: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
1: Dus de Muppets ook. En er is bekendgemaakt dat Justin Bieber gaat optreden. Halftime gaat zo'n 11 minuten duren. Dus al deze artiesten moeten allemaal binnen 11 minuten. WK-finale zondag 29 juli om 9 uur. En het schijnt een fantastisch spektakel te gaan worden.
4: And it would be the most unforgettable show the world has ever seen.
1: Nou, ik ben dus heel erg benieuwd of dat ook echt zo zal zijn. Denk het wel, hoor. En het zal wel weer een soort allereerste aftrap zijn. Dit zullen we vaker gaan tegenkomen. Want commercieel interessant, hè? Vanavond om 10 uur ook belangrijke wedstrijd. De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat de provincie zo'n 872.000 euro gaat investeren in de aanpak voor overgewicht bij kinderen. En auto brandt uit vannacht in Stijn. Meer zo in de Q-update.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

provincie Limburg investeert 872.000 euro in het programma Kei Gezond om overgewicht bij kinderen en gezinnen terug te dringen. De GGD's in Noord- en Zuid-Limburg krijgen hiervoor subsidie. Sinds de start in 2022 zijn zo'n 1300 kinderen begeleid. Door de positieve resultaten wordt het programma in 2026 en 2027 uitgebreid naar vrijwel alle Limburgse gemeenten. En een autobrand in Stijn heeft vannacht voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Meerdere omwonenden ademden rook in en werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto brandde volledig uit en naastgelegen heg en het tweede voertuig raakten beschadigd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En de plannen voor een zwembad in de Sint-Franciscus van Assisi-kerk in Heerlen gaat definitief niet door. De gemeente vindt de geschatte kosten van 20 miljoen euro te hoog. Het gereserveerde geld wordt nu ingezet voor andere projecten, waaronder het Romeins Museum. Wel onderzoekt de gemeente of er op een andere locatie in het centrum behoefte is aan het zwembad. Tot zover de Q-update. Wou die op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie in de hits? Zij van Offenbach, Maalsewee onder andere, maar eerst luiden wij het alarm voor iedereen die moet opstaan en aan de dag gaat beginnen. En als het niet lukt, zijn hier de gitaren van de Rasmus. Dit is In The Shadows, bij Q!

0: want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel. Of shop op leenbakker.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: bij de verfzaak.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
4: Goedemorgen. Iran zal reageren op de aanvallen van Amerika, dat zegt een bron bij het Iraanse leger. Het Amerikaanse leger zegt dat het bij de meest recente aanvallen 90 militaire doelen in Iran heeft geraakt, waaronder luchtverdedigingssystemen. Een dag eerder werden ook al tientallen doelen geraakt. President Trump dreigt al met nieuwe aanvallen.
5: As far as I'm concerned, it's over. I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight.
4: En maakte het dus ook waar. Volgens de VS is het een reactie op het schenden van de vechtpauze tussen de twee landen. Dat zou Iran hebben gedaan door schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Tieners gaan toch niet langer de cel in. Het kabinet ziet volgens de Telegraaf niets in een plan om de maximale jeugdstraf te verhogen. Dat zou jongeren die hele erge dingen doen langer kunnen vastzetten. Maar het kabinet wil het houden zoals het is. Er zou geen bewijs zijn dat lange straffen ervoor zorgt dat jongeren minder snel weer in de fout gaan. En het is volgens de regering belangrijk dat kinderen op deze leeftijd goed begeleid worden. Een man is opgepakt voor de cocaïne die laatst werd gevonden tussen bananen in Lidl supermarkten in Brabant en Limburg. De man wordt verdacht van drugsmokkel. Hij werkte voor een transportbedrijf. Dat bedrijf heeft volgens de politie niks met de drugszaak te maken. Het huis van de man is doorzocht. De politie heeft ruim een halve ton aan geld in beslag genomen, net als een auto en een boot. Bellend op de fiets krijg je normaal gesproken een boete, maar de rechter maakt een uitzondering voor een vrouw uit Naarden, schrijft RTL. Ze was een paar jaar geleden bang op de fiets in een bosgebied. Ze belde haar moeder toen een man die voor haar fietste steeds achterom keek, naar haar. Niet veel later kwam ze de politie tegen en kreeg ze de boete van €75... omdat ze haar mobiel vasthield. Die hoeft ze dus niet te betalen, de rechter zegt veiligheid voorop, maar in dit geval was dat het inschakelen van hulp. De agenten hadden wel iets menselijker mogen zijn. En dan het weer van Weerplaza, als het nu nog bewolkt bij je is. Vanmiddag is het overal zonnig, 21 tot 29 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg, Daniel Smulders.

0: voor vandaag, hè?
1: Daniel, maak je wakker.
0: Het wordt weer volop zomer in de provincie. Alhoewel, clear blue sky, het wordt iets minder. Want een stapelwolkje kan nog ontstaan. Zwakke tot matige noordenwind. Maar de temperatuur loopt op naar een graad of 28.
1: Daniel Smulders.
0: Altijd weer zo lekker in de provincie. Hè? Ook vanavond blijft het heerlijk na zonsondergang nog lange tijd 20 graden. Hey Maastricht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Leuk dat je luistert. 16 graden op de thermometer. En vandaag zin in een boterham met pindakaas. Ik zeg maar wat. Ik eet dat niet. Ik heb volgens mij nog nooit een boterham met pindakaas gehad. Ja, maar dat is een soort fobie van mij. Ik hou niet van kaas. Het slaat nergens op. Pindakaas is natuurlijk geen kaas, maar ik hou niet van kaas. Behalve als het gesmolten is. Ja, het is ook zoiets. En ik heb inmiddels 2 medestanders gevonden in mijn omgeving die dat dus ook hebben. Op een of andere manier is er een soort structuurdingetje in de kaas, waardoor ik de kaas niet normaal kan eten. Behalve als het gesmolten is. Ja, ik heb echt een aantal mensen om me heen gevonden. Ik dacht dat ik de enige was van de hele wereld. Maar het is niet zo. Er zullen ongetwijfeld ook mensen luisteren die denken, nou, maar ik heb dat ook. Ja, gegarandeerd. Nou, misschien moeten we een clubje oprichten, hè? De anti-kaas club. Behalve als die gesmolten is. Hey, oh ja, dan gaan we vieren met pizza eten en zo. Tosties. Die zijn wel lekker. Maar waarom zeg ik dit? Nou, omdat later deze ochtend het werk te zien is van niemand minder dan Wim T. Schippers. Ernie. Is overleden, de stem van Ernie. 83 jaar werd hij. Maar hij heeft ooit een pindakaasvloer bedacht. Als kunstenaar. En toen was er een moment dat hij dacht, ik ga pindakaas op de vloer smeren. Heeft hij echt serieus gedaan? Heeft hij allerlei potten? Toen 1000 kilo pindakaas. En is toen uitgesmeerd. Nou, en dat was de pindakaasvloer. En het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kochten dat idee ooit. Geen idee wat ze voor betaald hebben. Het is interessant. Hij smeert de vloer vol met pindakaas. En een museum koopt dat. Vervolgens hebben ze dat nu weer opnieuw opgebouwd. 25 vierkante meter. Het is wel iets kleiner. 400 kilometer pindakaas. Van het merk Calvé. Want die pindakaas smeert zo lekker, vond Schippers. Tot begin september kun je kijken. Ja, ik denk dat dan de pindakaas niet meer goed is. Dat je dat kan kopen ook al. Het slaat nergens op. Wat koop je dan? Ja, je koopt pindakaas. En vervolgens, nee, ja, die vergaat weer. Dan moet je weer andere pindakaas erop smeren. Kunstwereld is zo gek in elkaar soms. Van de andere kant kan ik ook altijd wel erg van genieten hoe dat gaat. Zometeen Q-update met erin het volgende. Autobrand uit in Stijn. En meerdere mensen die hebben daar rook van in geademd. De automobilist aangehouden na een botsing met 4 geparkeerde auto's. Details zometeen. En ondertussen ontzettend veel muziek, want dat is Q-Music Limburg. Miles Smith met Niall Horan en hier zijn Charles en Eddie.

0: zal zo even een van de meest lekkere zomerliedjes van dit moment laten horen. Nou, een van de, want er zijn echt zoveel lekkere nieuwe muziek uit. Stop ik en Becky G in die story, papi. Komt er zo aan, eerste nieuws. Uit je eigen provincie, dit is de Q-update. Een autobrand in Stijn heeft vannacht voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Meerdere omwonenden ademden rook in en werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto brandde volledig uit, een naastgelegen heg en het tweede voertuig raakte beschadigd. Oorzaak van de brand wordt onderzocht. En gistermiddag is in Weert een automobilist aangehouden nadat hij tegen twee geparkeerde auto's botste, waardoor uiteindelijk vier voertuigen beschadigd raakten. Niemand raakte gewond. De bestuurder weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest en verzette zich bij zijn aanhouding. De politie onderzoekt de zaak. En de provincie Limburg investeert €872.000 in het programma Kei Gezond om overgewicht bij kinderen en gezinnen terug te dringen. De GGD's in Noord- en Zuid-Limburg krijgen hiervoor subsidie. Sinds de start in 2022 zijn er zo'n 1300 kinderen begeleid. Door de positieve resultaten wordt het programma in 2026 en 2027 nu uitgebreid naar vrijwel alle Limburgse gemeenten. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-Music.
2: The Bauza.
1: En dit is Q-Music.
2: Shakira en Burna Boy.
1: En dit is nieuw.
0: Lekker, laat het sommetje maar komen met Topic en Becky G.

0: Another 54 Ultra komt er zo aan. Talk to you. We hebben Bluff met Zouterlanden. Lekkere liedjes voor je donderdagochtend. We komen eraan op Q-Music Limburg. En ook de minuut van Limburg, hè, om 8:15. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Nou, 8:15, een minuut van Limburg. Spreek het in, typ het in, hou het kort, hou het positief. En misschien weer zo op de radio.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Die flitsers met Tom bij TomTom.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
21: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's. Vers van eigen land. 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop. Daar word je fan van. Aldi.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel €20 korting.

0: Goedemorgen. Zeker 3 doden na Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook zijn er mensen gewond geraakt, zegt het staatsbureau. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen. Amerika zegt bijna 100 militaire doelen te hebben bestookt. Iran viel weer basis van Amerika aan. President Trump zei al dat de vechtpauze voorbij was, omdat er schepen in de straat van Hormuz waren beschoten. Er is niks van over van 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in Noord-Holland. Door brand zijn ze compleet verwoest. Er is een gewonde, zegt de brandweer bij Hart van Nederland.
1: Op dit moment is het beeld dat er 1 persoon met brandwonden meegenomen naar het ziekenhuis voor de behandeling.
0: Het vuur is inmiddels geblust. Onderzocht wordt nog hoe de brand is begonnen. Er zitten mogelijk Nederlanders achter het grote Odido-hek eerder dit jaar. Volgens de politie belde een Nederlands sprekende man de klantenservice van de provider en zei dat hij IT-medewerker van Odido was. Daarna werd het bedrijf via een phishingmail misleid en werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En een flinke domper voor Marokko op de dag van hun kwartfinale op het WK tegen Frankrijk. Marokko moet het doen zonder sterspeler Saibari. Hij wist al 3 keer te scoren op dit WK, maar hij raakte geblesseerd tijdens de vorige wedstrijd. Even leek het erop dat hij op tijd weer fit zou zijn, maar volgens de bondscoach is dat dus niet zo. En dan het weer van Weerplaza, in het noorden en oosten bewolkt. Vanmiddag overal zonnig, maximaal 21 tot 29 graden.
2: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
4: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Sun.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Op Q Music Limburg. Het valt op dat ik bijna bij ieder liedje zeg, wat een lekker liedje. Maar ja, op een of andere manier zit de vibe er goed in. Ik vind echt zoveel liedjes lekker die op dit moment uit zijn. 9 juli 2026. Jaar dat mooie liedjes kwamen.
1: Daniel Smulders.
0: Goeie liedjes voor de zomer ook. En als je houdt van Imagine Dragon van wat langer geleden, dan komt die zo met Believer onder andere. En we hebben de grote Bruno Mars binnen nu in 10 minuten. Het is vandaag een mooie dag. Wordt volop zomer weer in Limburg. Blijft de hele dag zonnig. En stapelwolkje misschien. 28 graden uiteindelijk. En ook vanavond na zonsondergang blijft het nog lang ruim 20 graden. Hey Brunsum!
2: Goedemorgen!
0: Hey, goedemorgen, 17 graden. Leuk dat je luistert. Er is een verschuiving gaande in, in welke gestolen auto het populairst is. Er zijn in de eerste helft van dit jaar 3.476 personenauto's gestolen. Dat is 9% minder dan een jaar eerder. Hè? Ook het aantal bedrijfswagens en motoren daalde, maar bromfietsdiefstallen nemen juist toe. Ik weet niet wat er... Je staat bromfietsdiefstal, maar een bromfiets. Is dat ook een elektrische fiets dan of zo? Bromfietsen. Ik zie nooit meer bromfietsen. Ik zie alleen maar fatbikes en elektrische fietsen. Maar goed, Toyota Corolla Cross is nu de meest gestolen auto. Neemt de positie over van de Toyota RAV4. Met andere woorden, met Toyota loop je de kans de grootste kans dat die gestolen gaat worden. Eerst was het de RAV4 en nu is het de Corolla Cross. Volgens de stichting VBV. Die zegt dat autodieven hun werkwijze voortdurend aanpassen. Dan las ik laatst weer dat weer allerlei onderdelen populair waren. Spiegels en zo. Dat mensen alarm om hun spiegels doen. Je moet dan te piepen als je de spiegel eraf zet. Gek allemaal, hè. Doe ik een normale baan. Dat is voor iedereen wat rustiger ook. Zometeen Q-update. Woudie op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere het volgende. Een auto is uitgebrand in Stijn. Er zijn meerdere mensen daar die rook hebben ingeademd. En er komt definitief geen kerkzwembad in Heerlen. Details zo. De Q-update. Maar eerst Imagine Dragons.

Imagine Dragons, The Believer op Q Music Limburg. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. We hebben het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in Limburg? Nou, autobrand in Stijn heeft vannacht voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Meerdere omwonenden ademden rook in, werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto brandde

project, waaronder het Romeins Museum. Wel onderzoekt de gemeente of er op een andere locatie in het centrum behoefte is aan een zwembad. En tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie provincie. Verkeerssituatie nu op dit moment viel op de A2 van Maastricht naar Eindhoven vanaf knooppunt Leenderheide. Dat is al de onderkant van Eindhoven. 3 minuten vertraging, 3 kilometer. Vanaf Rooster naar Urmond, 4 minuten als je daar rijdt van Eindhoven naar Maastricht. Het heeft te maken met, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En vanaf Born naar Maastricht Airport zit je op 5 minuten extra. Dan nog even de A67, wil je van Venlo naar Eindhoven, zit je op 5 minuten. En de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. 5 minuten vertraging over 5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. Zo direct. Minuut van Limburg, je bent er een onderdeel van door je bericht in te sturen via de WhatsApp. Je kunt het inspreken, je kunt het intypen. Hou het kort, hou het positief, hou het... niet te lang allemaal. En je bent misschien zo al op de radio. Kom maar door! WhatsApp nummer is 0633 345 345. Minuut van Limburg na.

0: Bruno.
1: Dat is mooi, hè? Ik heb diverse mensen gesproken. Een van mijn kinderen is ook geweest. Ik vond het fantastisch dat alleen iets te ver weg. Helemaal achteraan zat hij. Ja.

nummer 06-33-345-345. Het wordt een leuk clubje wat we gaan oprichten. Ja, we gaan het anti-kaasclubje oprichten. Wat grappig. Ik vertelde daar straks dat ik... Ik heb iets tegen kaas. Ik weet niet. Gesmolten kaas vind ik lekker. Maar als het niet gesmolten is... Ik weet niet. Ik kan niet tegen die structuur of zo. Ik vind het echt zo gek. Het blijkt dat ik ook niet de enige ben. Ik heb altijd gedacht dat ik de enige was. Maar ik heb al een aantal mensen gevonden die dat ook hebben. Volgens mij 3 of zo. En via de WhatsApp melden zich ook al een aantal mensen. Die zeggen...

0: zeggen, nou, ik heb hetzelfde met kaas. Daarom, we gaan een anti-kaasclubje oprichten. Wordt een heel leuk clubje. Ja, geen idee wat we gaan doen, maar ik denk dat het ook gewoon met een idee blijft. Vaak is dat het beste ook, hè. Zo, dan gaan we met de minuut van Limburg.
1: Ja, vandaag hebben de kinderen van groep 8 van Kindcentrum Sittard hun laatste schooldag.
0: Oh.
1: Vanmiddag gaan we ze uitzwaaien op school.
0: Ja.
1: En we wonen ze vandaag in een hele schone dag.
0: Zeker.
1: Veel plezier en tot straks.
0: Jojo, veel plezier.
2: Goedemorgen, Daniel. Ja, ik blijf toch positief voor de jongens op de Zwarte Beer. Ze zijn er weer.
0: Goed zo.
2: Lekker vroeg op de molen in Ubersberg.
0: Ja.
2: Heuveletje.
3: Hey, Jojo.
4: Hey, Sam. Nog één dagje en een lekkere vakantie. Af van dat menselijke instituut wat ze school noemen.
0: Nou, is het zo erg. Goedemorgen, Anti-Kaasclub. Ik zoek nog een poetsvrouw tussen de regio Borren en Beek. Bij interesse, stuur me een WhatsApp voor meer informatie. Ik ben toch benieuwd of dit ooit gaat werken. Want ik heb het, volgens mij is dit al de tweede keer dat ik nu dit bericht binnenkrijg. Dat iemand zoekt als poetsvrouw. Zullen we toch eens kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen? 06-44-68-3378. Dat is het nummer. Nou, morgen maar weer proberen als het niet gelukt is.
5: Oh nee, doe mij. En ik heb ook iets van kaas.
0: Wat gebeurde hier nou?
5: Oh nee, doe mij. En ik heb ook iets van kaas.
0: Focus met kaas.
6: Lekker plukken met de stagiair, Tom. Fijne dag.
0: Ik weet niet of ik dit positief moet zien. Lekker plukken met de stagiair.
7: Goedemorgen, music. Fijne donderdag.
0: Oh, dank.
7: Laatste dagje werken. Oh. En volgende week Turkije.
0: Lekker. Cheers. Volgende week op vakantie, man. Heerlijk is dat, zeg. Ja, voor mij duurt het nog...
7: Marco en John
0: Yo, voor mij duurt het nog een week of 6. Seb, Pablo en Ella, morgen gaan we jullie de verrassing vertellen. Wij houden van jullie. Seb, Pablo, nog een keer. Seb, Pablo en Ella, morgen gaan wij jullie de verrassing vertellen. Wij houden van jullie. Is dit, het klinkt als een soort Hans en Gietje verhaal, dit.
8: Hoi, hoi. Goedemorgen.
0: Hey, vrolijk.
8: Joepoe.
0: Hey, hey.
8: Fijne dag allemaal. Maak er wat van. Adiowa.
0: Ja. Nou, ik vond het nu al leuk en gezellig. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. Groeten van Michelle en Fleur. Nou, mooi. Morgen weer een minuut van Limburg. Misschien het vervolg van alles wat je nu hebt gehoord. Nu, back.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze. In een leuk plaatsje.
16: Met 20.

0: lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeker 3 doden na Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook zijn er mensen gewond geraakt, zegt het staatsbureau. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen. Amerika zegt bijna 100 militaire doelen te hebben bestookt. Iran viel weer bases van Amerika aan. President Trump zei al dat de vechtpauze voorbij was, omdat er schepen in de straat van Hormuz waren beschoten. Er is niks van over van 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in Noord-Holland. Door brand zijn ze compleet verwoest. Er is een gewonde, zegt de brandweer bij Hart van Nederland.
5: Op dit moment is het beeld dat er 1 persoon met brandwonden meegenomen naar het ziekenhuis voor de behandeling.
4: Het vuur is inmiddels geblust. Onderzocht wordt nog hoe de brand is begonnen. Er zitten mogelijk Nederlanders achter het grote Odido-hack eerder dit jaar. Volgens de politie belde een Nederlands sprekende man de klantenservice van de provider en zei dat hij IT-medewerker van Odido was. Daarna werd het bedrijf via een phishingmail misleid en werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En een flinke domper voor Marokko op de dag van hun kwartfinale op het WK tegen Frankrijk. Marokko moet het doen zonder sterspeler Saibari. Hij wist al 3 keer te scoren op dit WK, maar hij raakte geblesseerd tijdens de vorige wedstrijd. Even leek het erop dat hij op tijd weer fit zou zijn, maar volgens de bondscoach is dat dus niet zo. En dan het weer van Weerplaza, in het noorden en oosten bewolkt. Vanmiddag overal zonnig, maximaal 21 tot 29 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg, Daniel Smulders.

0: plek om te zijn, laten we eerlijk wezen. Stil toch, met dit weer. Heerlijk. Zoutelander Bluff. Geike Arnuit hoorde je op Q Music Limburg.
1: Daniel.
0: Ja.
1: Maakt je wakker.
0: Goedemorgen. Ik doe een poging. En zeg altijd maar zo, als je dit gehoord hebt, dan is het gelukt. Ja toch, 9 juli vandaag. Vandaag weer lekker zomer in de provincie. 28 graden, ook na zonsondergang 20.
1: Daniel Smulders.
0: Echt lekker weer hoor. Goedemorgen Parkstad.
2: Goedemorgen Q.
0: Hi, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Vandaag is onder andere het nieuws naar buiten gekomen dat er een nieuwe wereldster is toegevoegd aan de line-up voor de halftime show tijdens de WK finale voetbal. BTS, Shakira, Madonna, Coldplay zouden allemaal optreden. Nu is bekendgemaakt dat ook Justin Bieber erbij gaat komen. Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen, want er is natuurlijk beperkte tijd. Een kwartiertje pauze. Dus hoe gaan ze dat fixen? Nou, ze doen ze met 11 minuten. Ze hebben een show van 11 minuten, blijkt. Dan gaan al die artiesten optreden. Even 1, 2, 3, 4, 5, nou ja, 6. Dus krijgen ze allemaal anderhalve minuut. Michael Jackson is ooit bij zo'n halftime show bij de Super Bowl op het podium gestaan. Echt, iedereen werd gek, jongen, want die gast die startte niet. En iedereen dacht, wat is er aan de hand? Maar Michael Jackson dacht, ik pak even mijn momentje. En hij heeft volgens mij een minuut lang, terwijl hij via een lift het podium opkwam, heeft hij zich niet bewogen, stond hij daar. Dat had hij gezegd tegen de mensen van de band, maar voor de rest wist helemaal niemand dat. Ze werden gek, jongen, daar. Want joh, al die reclames moeten nog gestart worden, die wedstrijd moet beginnen. En je kunt ook niet halverwege Michael Jackson zeggen, joh, hup van het veld af. Oh, joi. Hij wist precies hoe hij dat moest doen. Ik ben heel benieuwd hoe het nu is met Shakira, met Madonna, met Coldplay en dus ook Justin Bieber. Heel benieuwd. Zo, direct Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt ook in je eigen provincie. Een woningbrand in Venlo is snel onder controle. De woningbrand was vannacht. Brandweer heeft de uitbreiding voorkomen. Auto brandt uit in Stijn. En er is nieuws over de golfbaan in Venlo. Bijzonder nieuws. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Kijken we even snel naar de verkeerssituatie in de provincie. Dan hebben we het over een aantal files op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht. Dus Rooster en Maastricht Airport, 8 minuten. 8 kilometer is dat, 12 minuten extra reistijd. A67, Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop, 4 minuten. En de A73 vanaf Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Tiglia en Venlo-West, 3 minuten vertraging over 4 kilometer.

0: die wel volle zalen trekt. Er is morgen een reunieconcert van Five. Ken je Five nog? Je had Take That vroeger, je had NSYNC, The Backstreet Boys, Boyzone, allemaal populair. En dan had je Five. Dat was een beetje de leftovers. En Five die gaan wel een reunieconcert houden. Gaan toeren, onder andere in de Ziggo Dome. Maar ze krijgen er niet vol. De hele bovenste ring afgesloten. Dus mocht je daar naartoe gaan, houd rekening met een lege zaal. En een van de weinigen die een ticket heeft gekocht. En wil je nog gaan? Ik denk dat de tickets echt voor 2/4 weggaan. Denk ik, hè? Ik weet het niet. If you're getting down. Weet je nog, Five? Dat is nog meer. Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Zoveel dat ik me niet eens meer kan herinneren. Zometeen Q-update. Nee, dat is nu de Q-update. Zometeen de alarmschijf, dat wilde ik zeggen. Lost Frequencies, live it all. Nieuwe nieuws uit je eigen provincie. Bij een woning in Venlo is vannacht brand uitgebroken in de meterkast. En hoewel het vuur snel geblust was, dreigde de brand zich via de spouwmuur uit te breiden. De brandweer boorde daarom een gat in de buitenmuur om de isolatie nat te spuiten en verdere uitbreiding te voorkomen. Niemand is gewond geraakt. En een autobrand in Stijn heeft vannacht voor flinke rookontwikkeling gezorgd. Meerdere omwonenden ademden rook in, werden te plaats werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De auto brandde volledig uit. Een naastgelegen heg en het tweede voertuig raakten beschadigd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En het failliete Fox Golfbaan in Venlo is definitief verkocht voor €1000. Het enige bod tijdens de online veiling is geaccepteerd. De nieuwe eigenaar krijgt naast die aankoopprijs ook te maken met de veilingkosten, erfpachtverplichtingen en verdere ontwikkeling van het terrein. En wie deze koper is, dat wordt pas bekend nadat de overdracht is ingeschreven bij het kadaster. Net als zover de Q-update.
1: De Q-music. Q-music. Alarmschijf.
2: Lost Frequencies.

Morning Journey with Lost Frequencies. Komt hier weer aan, die Smulders. Dat is een lekker liedje, hè? Ja, sorry. Deze ook weer gewoon geweldig gedaan, Last Frequencies. Doet het zo goed. Je hoorde ze, Q Music Limburg. Met straks om 10 uur het foute uur. En er komt nog veel meer moois aan. Want je krijgt onder andere Luke Combs met zijn Fast Car. En wat heb ik ook klaargezet voor je? Hoe toepasselijk voor vandaag? The Summer Jam komt er ook zo aan. Veel plezier.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
17: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Tour. Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur. Goedemorgen, een flinke boete voor ABN AMRO. De toezichthouder, de Nederlandse bank, heeft ABN de boete gegeven omdat ze niet goed genoeg controleren op het witwassen van geld. Zo zou er niet genoeg gecontroleerd worden op klanten die een groot risico hebben. ABN krijgt nu een boete van 8,5 miljoen euro. De politie dreigt de stem van een hacker van Odido te laten horen. Het gaat om de stem van een man die een rol had bij de grote hack van begin dit jaar. Er wordt gezocht naar een man die Nederlands spreekt en deed of hij voor Odido werkte. Daarna werd het bedrijf via phishing misleid en kwamen de gegevens van 6 miljoen klanten op straat te liggen. Er is nog niemand opgepakt voor de hack. Explosies op allerlei plekken in Iran. Amerika valt het land opnieuw aan. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Van een vechtpauze tussen de twee landen is geen sprake meer. De Amerikaanse president Trump is klaar met Iran.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: Uit God noemt Trump Iran. Dat land zegt weer terug te gaan slaan. En Marokko probeert vandaag de halve finale te bereiken van het WK voetbal. Ze spelen vanavond tegen Frankrijk. Deze fan zei toen Marokko de kwartfinale haalde dat hij hoopt op een mooi feestje vandaag.
2: Wij zijn blij, we zijn vreugdevol. We proberen een leuk feestje te maken en we willen niet voor niemand verpesten. Dus ik hoop dat ook niet dat beeld gaat krijgen naar heel Nederland.
0: Toch zetten steden in ons land zich schrap, want laatst waren er ook allerlei vernielingen. Zo gaan allerlei straten dicht en houden buurtvaders hun oogje in het zeil. Marokko moet het trouwens doen zonder sterspeler Saibari. Hij is geblesseerd en kan niet meespelen. En dan het weer van Weerplaza. In het noorden en oosten bewolkt. Vanmiddag overal zon en maximaal 21 tot 29 graden.
3: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerlen maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

Music.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: iWish. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Geeft ruimte.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep 500 ml voor maar 1,15 euro.

0: Goedemorgen. De schrik zit er goed in Velsen-Noord in Noord-Holland. Op het strand daar zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Deze man die NH sprak is er verdrietig van.
1: Het is zeker een nachtmerrie, zeker nu de vakantie gaat beginnen en het seizoen gaat starten en het mooi weer is. Denk ik dat iedereen hier heel erg ontdaan en verdrietig van wordt om dit zo te zien.
0: Er zijn 2 gewonden, onder meer een brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust en hoe die kon ontstaan is nog onbekend. 3 jaar cel, dat krijgt een man uit Nigeria die begin dit jaar in Amsterdam is gepakt met tientallen drugszakjes in zijn lijf. De man wilde met de trein naar Oostenrijk. Hij werd betrapt omdat hij bloednerveus was. De drugs die hij had ingeslikt hadden een waarde van 50.000 euro. Weer is een bank op de vingers getikt omdat er niet goed genoeg wordt gecontroleerd op witwassen. Het gaat om ABN AMRO. De bank krijgt een boete van 8,5 miljoen euro. Een deel van de hoogrisicoklanten werd niet goed genoeg onderzocht. Dat terwijl de bank had kunnen weten dat er bij sommige klanten iets niet klopte. En voetbalclub FC Groningen stapt naar de politie. Oplichters zouden zich hebben voorgedaan als technisch directeur van de club. En daarmee probeerden ze met neptransfers geld te verdienen. 1 keer ging het zover dat de speler uit Engeland al op Schiphol stond. Omdat hij dacht dat hij bij Groningen ging voetballen. FC Groningen heeft aangifte gedaan. En dan het weer van Weerplaza. Het kan nu vooral in het noorden nog bewolkt zijn, maar straks in bijna het hele land de zon. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen kan het 30 graden worden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
5: En daarna terrastijd bij Le Spritz.
6: Welcome to the one and only. The original.
7: Dit is
8: het Foute Uur.
7: Non-stop.
6: Q Music is proud to be fout.
9: Foute Uur.
10: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
11: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. De staart voor de vers kopje thee.
1: Proud to be fout.
2: Dit is het Foute Uur.
3: Non-stop.
1: Cue music.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschrift. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
3: het foute uur.
2: Non-stop.
1: Q Music is

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40. Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: liefde. Lidl. Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
1: Goedemorgen. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Een huis kost nu gemiddeld dik €500.000. Komt onder meer doordat er nog steeds flink wordt overboden. Ondertussen staan er wel steeds meer huizen te koop. Dat komt doordat er nog steeds veel oude huurhuizen worden verkocht, omdat verhuren door nieuwe regels minder interessant is geworden. Er wordt niemand vermist na de grote brand op het strand van Velsen-Noord vannacht. Dat zegt de brandweer. 6 strandhuisjes zijn er afgebrand. Al had het nog erger kunnen aflopen, zegt deze man bij NH die het zag gebeuren.
2: Ik zag een hele grote vuurhaard, wat niet zomaar onder controle te krijgen was. En we hebben onwijs een mazzel dat we niet heel veel wind hadden. Door de goede actie van iedereen is het denk ik bij 6 huisjes gebleven. En niet bij meer.
1: Er zijn wel 2 gewonden. Onder meer een brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht. Dan naar Iran. De Iraanse leider Khamenei is aangekomen in de stad waar hij later vandaag wordt begraven. Al bijna een week is een grote uitvaartceremonie bezig. Zijn lichaam ging door het hele land. Khamenei kwam begin dit jaar om het leven. Dat gebeurde bij een aanval van Amerika. En dan het WK. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen een paar uur geleden op de persconferentie van Marokko. De bondscoach had een perspraatje voor de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk. In de zaal kregen een Marokkaanse en een Franse journalist het met elkaar aan de stok. Ja, moeilijk te verstaan, maar de ene journalist zegt dat de andere journalist hem sloeg. Uiteindelijk greep de perschef in. Marokko en Frankrijk spelen vanavond de kwartfinale. De wedstrijd begint om 10:00. En dan het weer van Weerplaza. Het kan nu vooral in het noorden nog bewolkt zijn, maar straks in bijna het hele land de zon. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen kan het 30 graden worden.
3: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
4: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
5: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Boza Event Secure. Stels Wonderhoeven. Nieuw Energy Systems. Lederhozenland. Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op de tentstijt.nl.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1.

0: wij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer.
16: Here we go.
14: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: iWish. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
29: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
30: Goedemiddag. De huizenmarkt lijkt iets verder af te koelen, blijkt uit nieuwe cijfers. Het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen te koop gezet. Het ging om bijna 57.000 huizen. Het zijn er steeds meer omdat onder meer verhuurders vanwege strengere regels van hun panden af willen. Er worden geen mensen vermist na de grote brand op het strand van Velzen-Noord vannacht, zegt de brandweer. 6 strandhuisjes zijn er afgebrand, al had het nog erger kunnen aflopen, zegt deze man bij NH die het zag gebeuren.
31: Ik zag een hele grote vuurhaard, wat niet zomaar onder controle te krijgen was. En we hebben onwijs een mars dat we niet heel veel wind hadden. Door de goede actie van iedereen is het denk ik bij 6 huisjes gebleven en niet bij meer.
30: Er zijn wel ook 2 gewonden, onder meer een brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht. Zangeres Bonnie Tyler is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. In de jaren 80 brak ze door met dit nummer.

0: wielrenner is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag eerder ook in een kunstmatige coma na een operatie aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75. En er worden wat minder auto's gestolen, blijkt uit nieuw onderzoek. In de eerste helft van het jaar werd bijna 10% minder auto's gestolen dan dezelfde periode vorig jaar. Komt mogelijk doordat nieuwe auto's beter beveiligd zijn. Toyota's worden het vaakst gestolen. En dan nog het weer van Weerplaza. Op steeds meer plekken zon. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen kan het 30 graden worden.
1: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen. De tent.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus,
9: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
10: Goedemiddag. De prijzen aan de pomp stijgen weer. De adviesprijs van een liter benzine en diesel is met een paar cent omhoog gegaan, zeggen brandstofexperts. Komt doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Sinds gisteren vallen Amerika en Iran elkaar weer aan. In Huizen in Noord-Holland moet een heel woonblok worden gesloopt. Het gaat om 8 huizen. Ze zijn onbewoonbaar na een explosie en een brand vorige week in een van die huizen. Bij die brand kwam ook iemand om het leven. Voor de bewoners wordt een nieuw huis gezocht. De familie van Bonnie Tyler gaat later vandaag meer informatie geven over het overlijden van de zangeres. Vanmorgen werd bekend dat ze is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag eerder al in een kunstmatige coma. Bonnie Tyler is onder meer bekend van deze wereld.

0: Bonnie Tyler was 75 jaar. Marokko doet er alles aan om vanavond te winnen van Frankrijk. Honderden Marokkaanse voetbalfans hebben geprobeerd de spelers van het Franse elftal vannacht wakker te maken. Dat meldt een Franse sportsite. Fans maakten lawaai bij het hotel waar Frankrijk slaapt. Of Frankrijk ook met kleine oogjes aan de aftrap staat, dat zien we dus vanavond. Frankrijk-Marokko begint om 10 uur. Het weer nog van meer plaatsen. Op steeds meer plekken de zon. 21 tot 29 graden. Morgen kan het 30 graden worden.
1: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.
4: Me gusta mi reggae.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: 70. Lidl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Wow. Wow.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De prijs

0: Goedemiddag. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken van een baan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Kandidaten die wat zwaarder zijn, worden minder vaak aangenomen. En als ze dan wel een baan hebben, dan worden ze vaker gepest en maken ze ook minder vaak promotie. Experts maken zich er grote zorgen over. Een zwaar ongeluk in Oosterhout in Brabant. Er is tijdens sloopwerkzaamheden een bouwvakker zwaar gewond geraakt. De man kreeg een zaag in zijn nek. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die man die zaag in zijn nek kon krijgen, dat wordt onderzocht. De prijzen aan de pomp stijgen weer. De adviesprijs van een liter benzine en diesel is met een paar cent omhoog gegaan. Dat zeggen brandstofexperts. Komt doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Sinds gisteren vallen Amerika en Iran elkaar weer aan. En de voetbalkoorts bij Marokkaanse voetbalfans stijgt. Het land speelt vanavond de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK. En Marokko-shirtjes zijn niet meer aan te slepen, zegt deze man die ze op de markt verkoopt.
1: Er waren ongeveer 400 stuks, die zijn helemaal uitverkocht vorige week al. Alleen een paar shirtjes over.
0: Nou, ook bij deze bakker is het druk die speciale Marokko-taartjes heeft gemaakt.
2: Ja, we hadden er zaterdag hadden we er 250. En dat was te kort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor het dubbelen. 500 taartjes.
0: Dat was te horen bij AT5. Frankrijk tegen Marokko is vanavond om 10 uur. Het weer nog van Weerplaza op steeds meer plekken. De zon 21 tot 29 graden. Morgen dan kan het 30 graden worden.
3: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
4: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
5: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum-ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor €0,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie.
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: Q-Music Limburg Nieuws. 3 uur.
25: Goedemiddag.
0: In Sittard in Limburg is de politie op zoek naar een bedrijfsbusje dat daar verdacht door de omgeving rijdt, meldt Hart van Nederland. Mensen in dat busje zouden verschillende kinderen hebben aangesproken. Meerdere bewoners hebben de politie al gebeld. De politie bekijkt onder meer de beelden van deurbelcamera's. Het mes dat is gevonden bij het station Nieuw-Vennep is inderdaad het wapen waarmee even daarvoor een vrouw van 59 om het leven is gebracht. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het mes werd gevonden door een journalist van het AD. Een Italiaanse man is opgepakt. En de zaak trekt veel aandacht. Het slachtoffer is een van de twee vrouwen van de ABN AMRO die kort na elkaar om het leven zijn gekomen. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken van een baan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Kandidaten die wat zwaarder zijn worden minder vaak aangenomen. En als ze wel een baan hebben, dan worden ze vaker gepest en maken ze minder vaak promotie. Experts maken zich er grote zorgen over. En het zijn een paar drukke transferdagen bij Ajax. Middenvelder Jan Steur gaat inderdaad naar Newcastle United. Dat bevestigt Ajax nu ook zelf. De club krijgt er een flink bedrag voor. Dat kan oplopen tot 27 miljoen euro. En toch is het ook een beetje dubbel, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
1: Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
0: Maar gisteren was er ook al transfernieuws uit Amsterdam. Toen werd bekend dat Daley Blind terugkomt. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, alleen in het noorden is het wat grijzer. 22 tot 27 graden. Morgen wordt het wat warmer, dan kan het 30 graden worden.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Maximum Summer.
1: Let's go, girls.

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Joehoe! Bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark. Hoekje en Choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: vanmiddag. Ruim 27 jaar cel. Die straf krijgt een man voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden iemand doodgeschoten en een ander raakte zwaar gewond. De schutter had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. Mogelijk had de liquidatie met drugs te maken. In Sittard in Limburg wordt gezocht naar een verdacht bedrijfsbusje. Inzittenden van dat busje zouden volgens Hart van Nederland verschillende kinderen hebben aangesproken. Meerdere bewoners vertrouwden het niet en belden de politie. Die bekijkt op dit moment onder meer beelden van deurbelcamera's. In het zuiden van China zijn zeker 39 mensen omgekomen door een tropische storm. De meeste slachtoffers vielen toen een dam doorbrak. Dat zorgde voor overstromingen en ook zijn meerdere gebouwen ingestort. Het noodweer in China is nog niet voorbij. Er is nu een orkaan onderweg. En in Frankrijk is het volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En normaal wordt er dan een flinke lading vuurwerk afgestoken. Maar dit jaar mag dat op veel plekken niet vanwege de droogte en de hitte. En Frankrijk is bang dat het vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Dan nog het weer van Weerplaza. In het westen is er zon, in het oosten is het bewolkt. Het is 22 tot 27 graden. En morgen is er veel zon, wordt dan 24 tot 30 graden.
1: Leef, lach en droom van loungen tot slapen. Woonboulevard Heerlen maakt van elke kamer iets bijzonders. Leef in stijl en maak van jouw huis een thuis.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. €3,49, vers, handig en goedkoop.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Non-stop hits.
5: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA.

0: 70. Lidl. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 5 uur.
15: Goedemiddag. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Het draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van 2 mannen. Die hadden seks met haar op een parkeerplaats. De rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Deze demonstranten snappen daar niks van, hoor je bij RTV Utrecht.
16: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
17: Dat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou bevinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
15: Komt een hoger beroep in de zaak. Een van de mannen is een oud politieman. Hij raakte zijn baan kwijt. Vliegmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Het kabinet werkt aan een plan hiervoor. In ons land zouden er dagelijks 2 tot 3 incidenten zijn. Vaak is er dan alcohol in het spel. Volgens verkeersminister Karremans moeten die boetes mensen afschrikken. Een mega-operatie tegen drugssmokkel op zee. 14 Europese landen controleerden zo 100 schepen afgelopen dagen. Ook Nederland deed mee aan die actie. In totaal is er 450 kilo coke gevonden. Ook zijn er 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is het volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. Maar normaal wordt er dan een flinke lading vuurwerk afgestoken. Maar dit jaar mag dat op veel plekken niet, omdat het zo droog en heet is. Frankrijk is bang dat het vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. In het westen is er zon, in het oosten is het bewolkt. Het is 22 tot 27 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 30 graden.
18: Toro Zero Turn Maaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor...

Lederhozenland, Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op de tentstijd.nl. Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu bij Dirk, Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
15: Goedenavond. Bij de rechtbank in Utrecht stonden vanmiddag honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Het draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Ze hadden seks met haar op een parkeerplaats. De rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Deze demonstranten snappen daar niets van, hoor je bij RTV Utrecht.
16: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
17: Dat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou bevinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
15: Er komt een hoger beroep in de zaak. Een van de mannen is een oud politieman. Hij raakte zijn baan kwijt. Een man van 34 is veroordeeld tot ruim 27 jaar cel. Hij schoot 2 jaar geleden iemand dood en een ander raakte daarbij zwaar gewond. Het gebeurde in Rittem in Zeeland. De schutter had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. Mogelijk had de liquidatie met drugs te maken. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook worden ze meer gepest en komen ze lastiger hogerop. Onderzoekers noemen het zorgelijk en roepen leidinggevenden op tot actie. En er zijn een paar drukke transferdagen bij Ajax. Middenvelder Sean Steur gaat inderdaad naar Newcastle United. Dat bevestigt Ajax nu zelf. De club krijgt er een flink bedrag voor. Dat kan oplopen tot 27 miljoen euro. Toch is het een beetje dubbel, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
15: Gisteren was er ook al transfernieuws uit Amsterdam. Toen werd bekend dat Daley Blind terugkomt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een heldere zomeravond, waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
24: I am Vaiana of Motunui.
25: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
25: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
27: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Wee!
28: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Music.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Q-Music Limburg Nieuws.
16: Goedenavond. Ons land voelt er wel wat voor om mee te doen aan militaire oefeningen met bondgenoten van Oekraïne, meldt het ministerie van Defensie. Frankrijk wil die oefeningen gaan organiseren. Hoe ze eruit gaan zien is niet bekendgemaakt. De leiders van de Oekraïne-coalitie komen maandag weer bij elkaar. Dan willen ze de oefeningen gaan plannen, zei de Franse president Macron. FC Groningen heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Oplichters zouden zich op de transfermarkt hebben voorgedaan als de club en de directeur. Met valse documenten met clublogo's overtuigden ze spelersmakelaars van Groningse interesse. Zodra de deal rond was, stuurden ze een betaallink, zogenaamd voor een medische keuring van spelers en reiskosten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vreest meer honger en vluchtelingen doordat de oorlog tussen Amerika en Iran weer is opgeleid. Door de afgesloten straat van Hormuz zou niet alleen olie en gas gaan, maar ook kunstmest. Dat die er niet doorheen komt, betekent dat delen van Afrika en Azië in de problemen komen met hun oogst. Het kan leiden tot hongersnood. De rechter heeft 13 boetes verscheurd voor het niet op tijd betalen van tol voor de Blankenburgtunnel. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A15 en de A20 te gebruiken. Dat moet binnen 3 dagen betaald worden. Na een herinnering volgt anders een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen dat die verstuurd was. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
12: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
15: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie!
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
22: Fans van Voordeel,
21: Aldi.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedenavond. In Denemarken heeft vliegmaatschappij KLM een boete gekregen van 400.000 euro vanwege greenwashing. Daarbij doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze zijn. Volgens de Deense consumentenwaakhond had KLM een misleidende reclame over de duurzaamheid van vliegreizen dankzij een bepaalde duurzame brandstof. Die bleek maar 1% uit te maken van de brandstofsamenstelling. De Deense rechter veroordeelde KLM voor misleidende handelspraktijken. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Hij kreeg een zaag in zijn nek. Dat meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week gewoon door, ook als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Er zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het te warm is. Ook kunnen routes worden ingekort. En het wespenseizoen is nu al losgebarsten. Deze wespenbestrijder heeft het er al druk mee, zegt hij tegen Hart van Nederland.
1: We hebben altijd rond deze tijd van het jaar wel veel te doen. Maar het is nu wel heel extreem.
2: Uren 15, 16 op een dag, als het echt moet.
0: De warme maanden zorgen ervoor dat de wespenkoninginnen eerder uit hun winterslaap komen. Ook versnelt de ontwikkeling van larven door de hoge temperaturen. Dan beginnen ze ook eerder met het bouwen van nesten en groeit de populatie sneller. En nog het weer van Weerplaza, een heldere zomeravond, waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. De komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
3: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
4: Stiel heggeschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
6: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau te waarde van

0: 329 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: voor jij kunt besparen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
5: Goedenavond. In het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI+ gemeenschap bij het gemeentehuis. Vanavond wordt daar het nieuwe conservatieve college geïnstalleerd. Dat wil de regenboogvlag niet meer hijsen en schrapt het lokale LHBTI+ beleid. Veel demonstranten droegen Pride-vlaggen. Er werd gezongen en gedanst en het verliep rustig. Het nieuwe Europese grenscontrolesysteem voor reizigers van buiten de EU zorgt op steeds meer luchthavens voor problemen. Na Schiphol zijn er ook lange wachtrijen in Italië. En nu luiden ook Griekse luchthavens de noodklok. Op populaire Griekse vakantiebestemmingen zijn de wachtrijen zo lang dat er tenten zijn neergezet om wachtende reizigers tegen de zon te beschermen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft in de Tour de France een rib gebroken. Hij reed in de gele leiderstrui toen hij ten val kwam in de afdaling. Hij reed de etappe wel uit met zijn gebroken rib. Tadej Pogacar won vandaag de etappe en nam de gele trui over. Hij pakte bijna 2,5 minuut voorsprong op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. In Weurt bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel handelen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en bedachten zich geen moment. Nadat ze de brandweer hadden gebeld, liepen ze heen en weer met gieters om te blussen. Volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
6: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
4: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Even bollen.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
3: Goedenavond. De onderwijsinspectie is vernietigend over het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Al 4 jaar had het bestuur van de islamitische school moeten ingrijpen om het onderwijs te verbeteren. Maar dat gebeurde niet. Het wanbeheer is nu zo ernstig dat vervolgstappen aan het ministerie van Onderwijs zijn. Het kan bijvoorbeeld de financiering van de school stopzetten. In het Gelderse Oldebroek is bij het gemeentehuis gedemonstreerd voor de LHBTI+ gemeenschap. Er is vanavond het nieuwe conservatieve college geïnstalleerd. En dat wilde de regenboogvlag niet meer hijsen en schrapt het lokale LHBTI-beleid. Volgens de burgemeester van Oldebroek laat het zien dat stemmen ertoe doet.
4: Er is echt een andere koers ontstaan. En dat betekent dat er mensen zijn die best verdrietig zijn met het huidige bestuursakkoord. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die er heel erg blij mee zijn, want die hebben hiervoor gestemd.
3: Veel demonstranten droegen Pride-vlaggen en het verliep rustig. De politie is op zoek naar 3 mannen die ervan worden verdacht op Koningsdag uit het niets 3 vrouwen racistisch te hebben uitgescholden en mishandeld in Eindhoven. Een van de slachtoffers werd geslagen, kreeg drinken over zich heen en haar sieraden werden afgetrokken. Ook is een fiets vernield. Beelden van de verdachten zijn duidelijk herkenbaar gedeeld. De politie roept op dit soort incidenten altijd te melden. Alleen zo is discriminatie aan te pakken. En de eerste clash van de WK-kwartfinale begint nu ieder moment. Frankrijk speelt tegen Marokko in Boston. Marokko moet het wel doen zonder sterspeler Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Marokkaanse Nederlanders. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad om zich te gedragen mocht Marokko winnen. Ga nou niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, waarschuwt hij. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zo...

0: zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
1: Non-stop hits.
2: What?

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: I am Vaiana of Motsunui.
17: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
20: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
21: I want chicken.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
4: Goedenavond. Huizenkopers laten zich nauwelijks afschrikken door kluswoningen waar nog veel aan moet gebeuren. Maar tegelijkertijd vindt maar 1 op de 5 Nederlanders zichzelf een goede klusser. Blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Woningzoekenden zijn soms zo wanhopig dat ze voor een kluswoning gaan. Hoe ze die woning opknappen zien ze dan later wel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft echt plezier in klussen. In een vijver in een park in Drachten is een dode gevonden. Dat meldt Omroep Friesland. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om de man van 22... die al sinds zaterdag wordt vermist. Hij is toen voor het laatst in Drachten gezien. Het is nog niet duidelijk hoe het lichaam in de vijver terecht is gekomen. In Venezuela is er groot risico op de uitbraak van infectieziekten als gevolg van de aardbevingen van 2 weken geleden. Vele duizenden mensen zijn dakloos geworden. En mensen hebben geen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In de getroffen kustplaats doen mensen bijvoorbeeld hun behoefte op het strand en wassen ze zich daar ook, met huidziekten en oogirritaties tot gevolg. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ook zorgen om overvolle opvangcentra. En ga je deze zomer naar Frankrijk, dan heeft de Franse overheid een verzoek. Ga niet in bad, maar neem een douche en niet langer dan 5 minuten. Naast de hitte is er ook droogte in Frankrijk. In 1/3 van het land zijn noodmaatregelen genomen. Zo mogen boeren er alleen 's ochtends en 's avonds oogsten en is het verboden om je auto te wassen. In een aantal gemeenten zijn flessen water uitgedeeld aan inwoners. Dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: iWish. The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Goedemorgen.
17: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas

0: lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
10: Goedenacht. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: Tilburg Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q.

0: Goeienacht. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.